Dan, zeg je luister. Dank u. Jouw een voorbestel. Ja, naar de zin bedeutet voorbestel zo. Listen it like that, ja. Yeah.

Dan, zeg je luister. Dank u. Jouw een voorbestel. Ja, naar de zin bedoelt het. Voorbestel zo. Listen it like that, ja. Yeah.